gang is op per tonden in taal. Mijn geest vrede met hem het tipfel. Mijn geeft alles geluk op het maal. En